voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

nữa.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: offerte. Excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: FAI Autogroep.nl.
2: Hey, boys, get ready, or...

0: Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring.

0: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl. Joster!
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Zelf kokkerellen ook zo zat? De mobiele kok neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar Fai Autogroep.
3: Fai Autogroep?
4: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: Fai Autogroep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: Faiautogroep.nl.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Laarmans, installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wetbouw, telecom en beveiliging. Met Haarmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Haarmans installatietechniek. Kijk op haarmansit.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Cavaghi Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in de Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent Logistics.

0: het is Spanjaard, wij. Ik ben stank, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenas noches en tot ziens. Vet felente, nunca, nooit vriends.
1: Los gezelligitos. Donde está genitos? Oh. Costa del Sos. Los gezelligitos.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Komend half uur op Domstad Radio. En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Joster!
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn auto moet weer voor de APK.
3: Dan moet je naar Fai Auto Groep.
2: Fai Auto Groep?
3: Ja, Fai Auto Groep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
2: Fai Auto Groep, klinkt goed?
3: Kijk even op faiautogroep.nl.
2: Faiautogroep.nl.
4: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: Radio.
1: En alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze. It's hard to say goodbye. Of deze. Wees niet dat je klopt. En deze.
0: En ook deze. Allemaal bij de soundtrack van je leven op Domstad Radio.
2: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegwerkbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Joster!
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
3: Hey, boys, dear, dear, dear. Mort, mort, mort.

maandag 28 september 2026. Je luistert naar Domstad Radio. Dit zijn de 90s at 9. Leuk dat je luistert. We gaan er een hele mooie tijd van maken hier het komende uur. Alle lekkere platen uit de jaren 90 die ik weer voor je uit heb gezocht. We trappen hem af met Moby & Go. Strakjes de Goo Goo Dolls en Slide. En nu eerst deze heerlijke zomerse plaat van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. Dit is Summertime.

Wat een lekkere energie. Spatter van deze plaat af, van de Goo Goo Dolls. Je hoort de slide. Hier op Domstad Radio in de 90s at 9. Nogmaals, van harte welkom. Leuk dat je luistert. We gaan gauw door met Dana. Dana International. En het nummer waarmee ze in 1998 het Songfestival won. Dit is Diva.

The Shaman. Vooral in de jaren 90 natuurlijk populair. Werd in 1985 opgericht door Kellen Angus en Derek McKenzie. En later kwam rapper MCC er nog bij. Dat maakte natuurlijk dat er een enorm bijzonder geluid geproduceerd werd door deze man. Die hoorde Ebenezer Good. We knallen lekker door met JD. Dit is Plastic Dreams.

hoorde Alone van de Bee Gees. En we kunnen er eerlijk over zijn, het was niet hun allergrootste hit. Niet hun meest enerverende dansbare nummer, maar desalniettemin een lekker plaatje. En daarom besluiten wij hier bij Domstad Radio ook om deze nummers, die we soms een beetje in de vergetelheid raken, een plek te geven in onze playlist. En ze te draaien waar ze thuis horen, namelijk in de 90s at 9. Blur kwam met hun vijfde studioalbum, getiteld Blur, uit in 1997. Daar stond ook deze plaat op. Werktitel was Song 2. Het was gewoon het tweede liedje van de plaat. Maar ze hielden die tekst lekker vast. Komt-ie.

prachtig plaatje van This Mortal Coil. Daarna heb ik er persoonlijk niks meer van gehoord. Maar wel lekker, je hoorde You and Your Sister. Klein beetje meer tempo erin, nog steeds wel een lekker balladachtig plaatje, maar desalniettemin heerlijk om naar te luisteren. Dit is Soul Asylum.

Je hoorde Tony Braxton en het prachtige I Don't Want To hier op Domstad Radio in de 90s at 9. Ik vind het super tof dat je weer geluisterd hebt, dat meen ik oprecht. We hebben natuurlijk elke werkdag tussen 8 en 9 de 80s at 8. En tussen 9 en 10 de mooiste platen uit de jaren 90 in de 90s at 9. Iedere werkdag, dus blijf lekker luisteren naar Domstad Radio. Ik heb straks nog die hele fijne van Elvis Crespo, Suavemente. En we gaan eruit met Travis nu. Why does it always rain on me? Morgenochtend, dan ben ik er weer. Heb een mooie dag.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die daar je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Heijmans, installatietechniek. Energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wetbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raad hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: blijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
1: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl. Joster!
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolomina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
4: Mijn auto moet weer voor de APK.
5: Dan moet je naar Fai Autogroep.
4: Fai Autogroep?
5: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
4: Fai Autogroep, klinkt goed?
5: Kijk even op faiautogroep.nl.
4: Faiautogroep.nl.

12 uur op Domstad Radio. En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: Heijmans, installatietechniek. Energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
1: Hey, boys, dear, dear, dear. Mort, mort, mort.

0: Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolomina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldsprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen, sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het Golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwden voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radio nieuws.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Tuinmans, installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Haanmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Haanmans installatietechniek. Kijk op haanmansit.nl.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming, daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl.
5: Op de Utrechtse Top 100, de eerste en enige Utrechtse hitlijst.
6: De Utrechtse Top 100.
5: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
7: It's hard to say goodbye.
5: Of deze.
8: Wees niet dat je klaar bent.
5: En deze hoort er ook bij.
9: Maserati, huis op Bali.
5: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

Ja, je hoorde Eddie Money met Take Me Home Tonight. En allemaal weer welkom bij mijn programmaatje Bouwer in de Middag. 28 september alweer en 7 minuten over 2. En we gaan weer een heel lekker programma maken met z'n allen. Met heel veel lekkere classic hitjes. Ja, net zoals deze van Madonna. Met Dieper en Dieper.

Uit 1994 is dit lekkere dancehitje van Corona met The Rhythm of the Night. Ja, heerlijk nummer. We gaan even van 94 naar 1983, want daar hadden we het goede doel die de hitlijsten instormde. Dit is toch wel een beetje een vergeten hitje, vind ik zelf. Daarom draai ik hem ook. Dit is Hou van mij.

Uit 1976 komt het hele mooie hitje van Mackie McNeil. Ja, When You Are Gone. Wat een heel mooi nummer is. Ja. We gaan even een verzoekje van Edwin uit Nieuwegein. Voor iedereen die luistert naar Bouwen. Moest een lekkere gouden ouwe zijn van Marianne Rosenberg. Lieder de

Caio de AHA met I've Been Losing You. Dit is toch wel een vergeten hitje. En die hoor je natuurlijk bij Bauer in de middag. Ja, lekker hoor. We gaan even naar een verzoekje van Patricia uit Maarsebroek. Voor iedereen die luistert naar de Bauer. CB Milton, It's a Loving Thing.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klaar bent.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
1: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen in de Indiase deelstaat Uttar Pradesh en zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming, daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
4: Heijmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud aan uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.

give a light.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wees die dat je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellentlogistics.nl.
1: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
2: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daarop volgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Heijmans Installatietechniek. Energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: faiautogroep.nl.
2: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
3: Dit is Jorien Ballast met het Radio Nieuws. Grootschalige luchtaanvallen van Rusland op Oekraïne hebben aan zeker 4 mensen in Kiev en de Dnipro het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de 6e dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. Basisschoolpersoneel krijgt vanaf volgend jaar gratis de griepprik aangeboden. Dat meldt de Algemene Onderwijsbond. De bond ijvert al langer voor de gratis prik. Onderwijsmedewerkers lopen een groter risico op de griep omdat ze in kleine ruimtes met veel mensen werken. De Gezondheidsraad adviseerde om deze reden al eerder om de griepprik aan te bieden. Het is aan de medewerkers van basisscholen zelf of ze gebruik willen maken van de gratis griepprik. Het is ruimtevaartbedrijf SpaceX gelukt om een raket in een baan om de aarde te brengen. Eerdere testvluchten van de raket Starship waren niet meer dan een uur in de ruimte voor ze terugvielen naar de aarde. De lancering vanaf de basis in het Amerikaanse Texas verliep niet zonder problemen. Een van de startmotoren viel uit. De overige motoren bleken voldoende om de raket te lanceren. De Starship heeft 26 satellieten uitgezet. Deze gaan deel uitmaken van het Starlink-internetnetwerk. En een Turkse komiek is veroordeeld tot gevangenisstraf omdat hij grappen heeft gemaakt over president Erdogan. De 32-jarige Deniz Goktas staat bekend om zijn politieke satire. Eind juni ging een video van hem viraal op YouTube. Een week later werd hij gearresteerd. De populaire komiek krijgt 19 maanden cel voor belediging van de president en de religieuze waarden. In afwachting van zijn hoger beroep is hij vrijgelaten. De regering Erdogan treedt steeds harder op tegen critici. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030-878-2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06-395-49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actievoeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Haarmans installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wegbouw, telecom en beveiliging. Met Haarmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Haarmans installatietechniek. Kijk op haarmansit.nl.
3: Mijn auto moet weer voor de APK.
4: Dan moet je naar FAI Autogroep.
3: FAI Autogroep?
4: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
3: FAI Autogroep, klinkt goed?
4: Kijk even op faiautogroep.nl.
3: FAI Autogroep.nl.

Zandvoort Radio. En ook deze. Allemaal bij de soundtrack.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: neemt je het werk uit handen. Of het nu gaat om een compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue, de mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Suurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49 706. Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap.
3: Excellentlogistics.nl.
2: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49 706. Klus- en onderhoudsbedrijf E.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt met.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: blijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhoofdbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Waderpoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Mijn auto moet weer voor de APK.
3: Dan moet je naar Fai Autogroep.
2: Fai Autogroep?
3: Ja, Fai Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
2: Fai Autogroep, klinkt goed?
3: Kijk even op faiautogroep.nl.
2: Fai Autogroep.nl.
4: Hey, boer, stuur nu die moet.

mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl. Compleet verzorgde lunch, buffet of barbecue. De mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.

maandag 28 september 2026. Je luistert naar Domstad Radio. Dit zijn de 90s at 9. Leuk dat je luistert. We gaan er een hele mooie tijd van maken hier de komende uur. Alle lekkere platen uit de jaren 90 die ik weer voor je uit heb gezocht. We trappen hem af met Moby & Go. Strakjes de Google Dolls en Slide. En nu eerst deze heerlijke zomerse plaat van DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince. It is Summertime.

Wat een lekkere energie. Spat er van deze plaat af, van de Goo Goo Dolls. Je hoort de slide. Hier op Domstad Radio in de 90s at 9. Nogmaals, van harte welkom. Leuk dat je luistert. Ga gauw door met Dana. Dana International. En het nummer waarmee ze in 1998 het Songfestival won. Dit is Diva.

Je hoorde de band The Sugar Cubes uit IJsland met natuurlijk het onmiskenbare geluid, de prachtige stem van Björk. Ja, dan is het tijd voor die hele lekkere plaat van Lauryn Hill. Stond op haar debuutalbum, The Miseducation of Lauryn Hill, 1998. En het was best bijzonder dat een vrouwelijke hiphopartiest de nummer 1 positie veroverde in de Billboard Hot 100. Dat gebeurde niet zoveel. Het zette haar natuurlijk gelijk op de kaart. Ik kan niet anders zeggen, het is ook een heerlijke plaat. Lauryn Hill dus, met Doo Wop, That Thing, op Domstad Radio.

The Shaman. Vooral in de jaren 90 natuurlijk populair. Werd in 1985 opgericht door Kellen Angus en Derek McKenzie. En later kwam rapper MCC er nog bij. Dat maakte natuurlijk dat er een enorm bijzonder geluid geproduceerd werd door deze man. Die hoorde Ebenezer Good. We knallen lekker door met JD. Dat is Plastic Dreams.

hoorde Alone van de Bee Gees. En we kunnen er eerlijk over zijn, het was niet hun allergrootste hit. Niet hun meest enerverende dansbare nummer, maar desalniettemin een lekker plaatje. En daarom besluiten wij hier bij Domstad Radio ook om deze nummers die we soms een beetje in de vergetelheid raken, een plek te geven in onze playlist. En ze te draaien waar ze thuis horen, namelijk in de 90s at 9. Blur kwam op met hun vijfde studioalbum, getiteld Blur, uit in 1997. Daar stond ook deze plaat op. Werktitel was Song 2. Het was gewoon het tweede liedje van de plaat. Maar ze hielden die tekst lekker vast. Komt-ie.

laatste plaatje van This Mortal Coil. Daarna heb ik er persoonlijk niks meer van gehoord. Maar wel lekker. Je hoorde You and Your Sister. Klein beetje meer tempo erin. Nog steeds wel een lekker balladachtig plaatje. Maar desalniettemin heerlijk om naar te luisteren. Dit is Soul Asylum. Call you up.

Je hoorde Tony Braxton en het prachtige I Don't Want To hier op Domstad Radio in de 90s at 9. Ik vind het super tof dat je weer geluisterd hebt, dat meen ik oprecht. We hebben natuurlijk elke werkdag tussen 8 en 9 de 80s at 8. En tussen 9 en 10 de mooiste platen uit de jaren 90 in de 90s at 9. Iedere werkdag, dus blijf lekker luisteren naar Domstad Radio. Ik heb straks nog die hele fijne van Elvis Crespo, Suavemente. En we gaan eruit met Travis hier nu. Why does it always rain on me? Morgenochtend, dan ben ik er weer. Heb een mooie dag.

0: Stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top

0: ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.
1: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jetten noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jetten deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jetten zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap. Voor iedere klus, groot of klein. Voor storingen, onderhoud, reparatie of een verbouwing in en rondom uw huis. Voor meer informatie, bel klus- en onderhoudsbedrijf E. Swaap op 06 395 49706. Klus- en onderhoudsbedrijf E.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
1: Wist die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
1: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

Goedenavond allemaal, welkom hier bij Domstad Radio bij Soul Night. Dit was Next met Too Close. Lekker glijdnummertje hoor. En de volgende van Genuine, Pony, die mag er ook wezen.

Diana Ross en Marvin Gaye, You Were My Everything. Dat is ook weer een liedje nergens van begin van de jaartelling. Paloma Faith.

Paloma Faith met New York. Waar we veel horen natuurlijk, dat is Alicia Keys met haar New York. Ja, dat is persoonlijk wel een voorkeurtje van mij. Maar deze is ook zeker niet verkeerd hoor. En wat je nu op de achtergrond hoort, ja, dat is toch een hele aparte uitvoering van Let It Be van Miss Aretha Franklin.

Aretha Franklin met Let It Be. We kennen natuurlijk allemaal van de Beatles. Ik denk dat dit toch wel een van de origineelste is. Isley Brothers. Don't say goodnight.

Don't Say Goodnight van de Isley Brothers. Mooi rustig nummer hoor. En zo gaan we naar Peter Brown, want ook in Soul Night draaien we gewoon disco. They only come out at night.

Randstad Radio. Het geluid van Utrecht en omstreken.

0: En we hadden Tony Scott even een klein beetje uptempo staan aan het begin. Dit was met The Chief, was dit een van de eerste nummers van hem waar hij toch wel aardig bekend mee is geworden, dacht ik. Hey, hey, yeah. Luther. Oh,
1: carry on, carry on, carry on.
0: Vandross.
1: Hey, hey, yeah.
0: Met zijn funky music.

Funky Music van Luther Vandross. Ik heb het natuurlijk allemaal van Never. Ja, zeg het maar. Never.

0: Harold Melvin en The Blue Notes. If You Don't Know Me By Now. De meesten zullen dan kennen dit nummer van Simply Red. Maar hun waren volgens mij toch net even een paar jaartjes eerder.
1: Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three, four.

James Brown met Sex Machine. Dat is uit de jaren 70. Maar toch wel een artiest hoor, deze man. Al is het ook vaak blaren wat hij doet door die microfoon.

0: Gary's Game, Keep On Dancing. Volgens mij zat dit nummer net even achter Showtime. En die kwam uit 1979 volgens mij. Dit was dus Keep On Dancing. En daarmee eindigen we ook deze uitzending van Soul Night. Je bent Domstad Radio. Luister natuurlijk ook naar onze andere programma's. Zoals op de donderdag van 7 tot 9. Hollandse Hits, Knaller, DJ Bauer. En op de vrijdag hebben we natuurlijk van 7 tot 9. Michelle, wat is
1: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
2: De Utrechtse Top 100.
1: Met alle artiesten uit Utrecht. Bijvoorbeeld deze. Of deze.
2: Wist die dat je klopt met.
1: En deze hoort er ook bij.
2: Maserati, huis op Bali.
1: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. excellentlogistics.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de vierde uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: mobiele kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030 23 349 39 voor een tafel.

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: APK.
1: Dan moet je naar FAI Autogroep.
0: FAI Autogroep?
1: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
0: FAI Autogroep, klinkt goed?
1: Kijk even op faiautogroep.nl.
0: faiautogroep.nl.
2: Heijmans Installatietechniek. Energiek in elektrotechniek. Voor elektrotechniek, beterbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans Installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans Installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Zoekt u betrouwbaar goederenvervoer? Kies Excellent Logistics uit Nieuwegein. Met jarenlange ervaring garanderen wij snelle en betrouwbare levering van uw goederen. Excellent Logistics, uw partner in logistiek. Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende offerte. Excellent Logistics.

Hyper!

0: FM op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wist niet dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud en uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: De Kok zorgt echt voor alles. En je hoeft ook niet eens zelf af te wassen. Kijk op demobielekok.nl.
1: Heijmans installatietechniek, energiek en elektrotechniek. Voor elektrotechniek, wederopbouw, telecom en beveiliging. Met Heijmans installatietechniek bent u klaar voor de toekomst. Voor aanleg, verduurzamen en optimaliseren van nieuwe installaties. Heijmans installatietechniek. Kijk op heijmansit.nl.

0: radio.
1: Om je heen als je voelt dat je me mist. Ik weet gerust dat mijn vertrek heeft aangericht.
0: Ik kom... En ook deze.

0: stem op de Utrechtse Top 100. De eerste en enige Utrechtse hitlijst.
1: De Utrechtse Top 100.
0: Met alle artiesten uit Utrecht, bijvoorbeeld deze.
2: It's hard to say goodbye.
0: Of deze.
3: Wees die dat je klopt.
0: En deze hoort er ook bij.
4: Maserati, huis op Bali.
0: Op 14 november zenden we hem uit. Stem nu op de Utrechtse Top 100.

0: ervaar de authentieke smaken van Griekenland bij Grieks restaurant Taverna. Geniet van traditionele gerechten, bereid met verse ingrediënten en geserveerd in een gezellige en gastvrije sfeer. Proef de smaken van Griekenland in het hart van Utrecht. Reserveer nu uw tafel en geniet van een culinaire reis naar Griekenland. Bel 030-23-349-39 voor een tafel.
1: Mijn auto moet weer voor de APK.
2: Dan moet je naar FAI Autogroep.
1: FAI Autogroep?
2: Ja, FAI Autogroep in Nieuwegein. Die doen onderhoud, APK en reparaties van alle merken.
1: FAI Autogroep, klinkt goed?
2: Kijk even op faiautogroep.nl.
1: faiautogroep.nl.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met het verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Uw installateur voor Utrecht en omgeving. Voor het installeren van cv-ketels, warmtepompen, airco's en nog veel meer. Joster, ook voor onderhoud aan uw verwarming, ventilatie of airconditioning. Ook voor storingen kunt u bij ons terecht. Bel voor meer informatie 030 878 2125 of kijk op jos-tech.nl.